Spiekers vijf is brech ik gluk. Richt is woord zwaar ongeschikt.